Ik wil niet dat ik die wil. Ik wil niet dat ik die wil. Ik wil niet dat ik die wil. Ik wil niet dat ik die wil. Ik wil niet dat ik die wil. Ik wil niet dat ik die wil.